0: het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede nacht.
2: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

In de stilte van deze nacht klinken alleen de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage in de Nacht. Het is als een mooie droom die uitkomt.

De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

go-go. Nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage. Omdat we geloven dat oldies niet zomaar oud zijn, maar gewoon klassiekers met stijl.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. In verschillende regio's in het land is het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is de stem van de klassiekers. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. De zomerklassiekers vormen de perfecte soundtrack voor deze hittegolf.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.

allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Zonnestralen, klassiekers en Venlo Vintage. De perfecte mix voor een stralende middag.
3: Hittegolf? Laat je verrassen en verfrissen door de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.

0: Geniet van de zon en de zomerklassiekers. Venlo Vintage. Stralend als de zomerzon.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42% tot 46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In de beeld is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws.

0: Haal meer energie uit de middag met de klinkende klassiekers van Venlo Vintage.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. De allermooiste klassiekers. Elke dag.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas 2 keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers. Goedemiddag.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers altijd schitteren.
2: Heb een smakelijke en sfeervolle barbecue met Venlo Vintage.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer, later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Het is vrijdagavond. Het is net 8 uur geweest. Tot 10 uur vanavond ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Old Dutch met Paul Stoutenberg.

Nederlandstalig, maar zeker ook Engels. En anderstalig. En regelmatig interviews met bekende en minder bekende artiesten.

Ja, dat was Shocking van de Dizzy Mans Band. Een titel die klinkt als een knipoog en een glimlach tegelijk. Welkom bij Old Darts, waar muziek van onze eigen bodem niet alleen klinkt, maar leeft. Van vergeten parels tot frisse klanken, van het hart naar de ether. En we blijven nog even in de warme jaren 70. Met een duo dat melancholie en melodie moeiteloos wist te mengen. Dit is Only Lies van Greenfield & Cook.

Ja, we schoven een stukje op richting symfonische pracht. Een band die internationale allure had, maar altijd een beetje van ons bleef. Kajak met Phantom of the Night. Muziek die als een schaduw langs je heen glijdt. Ja, en dan maak ik een brug naar het heden, naar nieuwe symfonische klanken. Een naam die je misschien al kent. En zo niet, dan wordt het tijd. Ik spreek straks met frontman Brian de Graven en ik heb aan een grote fan van symfonische rock en zeker ook van Reality, misschien wel de grootste fan, heb ik gevraagd wat hij de twee beste nummers vindt van het recent uitgebrachte album Scratch van Reality. En hij kwam allereerst met dit nummer. Luister naar Reality met Follow Me Home.

0: dit was dus Reality met Follow Me Home. En dat home is nu hier even in de studio. Want vandaag duiken we in een wereld waar melodie en verbeelding hand in hand gaan. Een wereld waar muziek niet alleen klinkt, maar zich ontvouwt als een landschap. En ik ga in gesprek met iemand die ik niet alleen ken als muzikant, maar ook als mens. Brian de Grave, frontman van Silhouette en de drijvende kracht achter het bijzondere project Reality. Samen met onder andere zijn vrouw Marjolein bouwde hij sinds 2011 aan een muzikaal universum waarin symfonische rock en folky invloeden elkaar vinden. Met albums als Mental Peace en Fairly Carefree groeide Reality uit tot de naam die ook internationaal wordt omarmd. En nu is er een nieuw hoofdstuk, het album Scratch. Brian, welkom.
1: Ja, dankjewel Paul. Wat een prachtige samenvatting.
0: Ja, dank je. Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik heb jullie grootste fan gevraagd welke twee nummers hij het beste vindt van het nieuwe album. En daar kwam hij onder andere met dit nummer. Ik denk dat je weet over wie ik het heb.
1: Ja, ik denk dat ik wel weet over wie ik het heb. Ja, die heeft ook nog een rolletje gespeeld op die nieuwe CD natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft ook nog bij één nummer backing vocals gedaan. Maar ik zal zijn naam nu niet noemen, want hij is zelf heel bescheiden, dat weet ik.
1: Dat weet ik wel.
0: Maar Reality, het begon ooit als een project, denk ik. Een soort, ja, wat zal ik zeggen, een muzikale speeltuin. Maar wanneer voelde je, dit is geen project meer, dit is een band?
1: Eigenlijk toen we besloten om het om dus ook live te gaan optreden, denk ik. Want ja, we hebben één keer in een soort van gelegenheidsband hebben we een live optreden gedaan in het blok. Dat was vlak voor het uitkomen van

0: gedaan van Mental Peace. Dat was eigenlijk een crowdfunding optreden, zeg maar. Dat smaakte sowieso ook wel naar meer. En toen hebben we in hetzelfde jaar aan het einde nog in Den Bosch een optreden gedaan voor 20 man. Dat was in de coronatijd. Dat waren er toch wel 30.
1: Zo.
0: Ja. Waar rimpel. Er waren een aantal mensen die ook wel zeiden van wij willen ook eigenlijk nog wel blijven. Hè? Dus na het project ermee doorgaan. Dat waren Christopher Appen op de toetsen en Rinne Dull op gitaar. En dan heb je eigenlijk bijna een band. Dan heb je nog een drummer nodig. En natuurlijk een bassist. Nou, die bassist. Die is altijd wel aanwezig geweest. We hebben de hulp gehad van Mark Optenberg en van Jeffrey de Greve, mijn oudste zoon, voordat uiteindelijk Patrick Verheij nu het stokje heeft overgenomen.
1: Ja,
0: en qua drums kwam dus vlak na het verschijnen van het, of eigenlijk vlak na dat tweede optreden, kwam Jos Uffing om de hoek kijken, die ooit drummer was bij Silhouette. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel weer zin om in een beetje te gaan drummen.
1: Ja.
0: En toen waren we compleet. En toen hebben we gezegd van nou ja, dan gaan we als band gaan we verder. En zo zijn we eigenlijk Fairly Carefree aangevlogen.
1: Volgens mij heb jij de toetsenist nog niet genoemd.
0: Jawel, Christopher Appen.
1: Sorry, daar begon je mee. Ja,
0: ja,
1: ik ben al wat ouder, ik heb een slecht geheugen.
0: Nou, dat gaat niet. Maar Christopher Appen die is vanaf dag 1 is die gekomen en altijd gebleven. En
1: ja.
0: Iemand die qua muzieksmaak heel dicht bij zit bij wat wij willen. En het gewoon ook bijzonder fijn vindt om onderdeel te zijn van de band.
1: Ja, het nummer wat ik liet horen, daar waar ik bij was Marjolein eigenlijk de frontvrouw in dit geval, de zangeres. Je werkt al jaren samen met Marjolein en je doet niet alleen zingen met haar, want je bent met haar getrouwd. Is dat moeilijk om met je eigen vrouw in een band te spelen? Of is dat juist een voordeel?
0: Het is allebei, Paul. Soms is het moeilijk omdat je gewoon natuurlijk ook als muzikant te zijn er nog wel eens meningsverschillen hebt. Je hebt verschillende smaak en je wil soms wel eens wat anders.
1: Ja.
0: Aan de andere kant is er niks zo leuk als samen met je vrouw op het podium staan tijdens een optreden. Dat is gewoon echt... Daar geniet ik echt heel erg van. En ook om dat gewoon samen te brengen, zeg maar.
1: Ja, snap ik. Het nieuwe album heet Scratch. En dat vind ik een intrigerende titel. Waar verwijst dat naar?
0: Het verwijst eigenlijk naar de rode draad in het album die ik nog niet had gevonden. Het is zo dat Marjolein heeft een soort van even een stapje terug gedaan. Tijdens die zei van joh, gaan jullie lekker verder na het tweede album. Ik kom er in de loop van de tijd wel weer bij. En toen had ik eigenlijk het meeste wel geschreven. Is ze zich er weer mee gaan bemoeien, maar dan natuurlijk wel op een goede manier.
1: Ja.
0: En zei ze van ja, feitelijk denk ik dat we het album Scratch moeten noemen. Omdat alle nummers die jij voor dit album geschreven hebt, die hebben iets te maken met... een beschadiging, zij het, een beschadiging van de wereld, zij het, een beschadiging in een relatie, zij het, eigenlijk op alle verschillende manieren. Ja, een botsing met een rendier kan ook een behoorlijke kras opleveren, zeg maar. Dus, alle titels gerelateerd aan de Scratch.
1: Ja, nou heb ik gelezen dat met Scratch, dat wordt eigenlijk Reality Next Level genoemd. Hoe verschilt dit album van de vorige albums?
0: Ik denk een stukje volwassenheid. In de zin van, er is gewoon... ik heb, als ik met mezelf mag beginnen... Ik heb als producer heb ik natuurlijk heel veel geleerd... van het werken met Mental Peace en Fairly Carefree. En dit is dan de derde keer dat ik iets aan het produceren ben. En ik hoor natuurlijk achteraf... zij het kleine dingetje dat je denkt van dat kan beter. Dus je wordt... toch steeds kritischer op jezelf. Met het aannemen van Jos de Jong, want die waren we nog even voor het gemak vergeten, de tweede gitarist, zijn we voor mijn gevoel echt next level gegaan. We hebben niet één Steve Roderie in de band, maar twee. Ja. En dat klinkt geweldig lekker samen. Ja, sorry hoor, maar ik vind die jongens gewoon allebei fantastisch spelen. En ze spelen precies gitaar op een manier die mij raakt. En daarom zeg ik twee Steve Roderies.
1: Ja, ja, voor de mensen die het niet weten, Steve Roderie is de gitarist van Marillion.
0: Ja, en iemand waar zowel Mar als ik natuurlijk wel heel erg gecharmeerd zijn qua sound. Dus wij zijn heel erg gek op onze gitarist. Natuurlijk ook op de rest van de band, maar het geluid wat die jongens samen produceren is echt best wel heel erg mooi. En op verschillende onderdelen van het album zijn ze dus ook heel mooi samen te horen. En ja, dat had ik zelf met Rindert bijvoorbeeld bij het vorige album nooit kunnen doen.
1: Nee.
0: Dus, er zijn gewoon samengevat ook meer mogelijkheden gekomen. En de composities zijn voor ons gevoel toch weer een stap vooruit ten opzichte van het vorige album.
1: Ja, dus Reality Next Level is echt wel een goede omschrijving.
0: Ja, dus als we dat van onszelf mogen zeggen, ja. Wij dachten van wel, maar we hopen natuurlijk dat het publiek dat ook vindt. Ja.
1: In het verleden heb je ook samengewerkt met indrukwekkende namen als Ton Scherpenzeel en Michel Saint-Père. Sorry.
0: Ja, dat klopt. Dat zijn mensen die je dan gaandeweg in je leven tegenkomt. Het was zo dat het contact met Ton Scherpenzeel is gekomen omdat hij mij belde. En ik was redelijk verrast, kan ik je zeggen. Want Ton Scherpenzeel is wel een van mijn helden als het gaat om het schrijven van nummers. Ik vind hem verschrikkelijk goed als componist, behalve dat hij een goede muzikant is. En hij vroeg of ik achtergrondzang wilde doen op zijn soloalbum. Nou, dat was natuurlijk snel beslist.
1: Ja.
0: Vervolgens had hij zoiets veel, als ik ooit eens wat voor je terug mag doen, dan hoor ik het graag. En dat was in eerste instantie bij Silhouette op het vierde album. En veel later zei ik van joh, vind je het leuk om nog eens een keer wat voor mijn nieuwe bandje te doen? Vond hij ook hartstikke leuk. En toen heeft hij een toetsen solo ingespeeld op Fair the Carefree. Ja.
1: Ja,
0: en Michel Saint-Père, ja, dat is. Ja, nou goed, Michel Saint-Père van Mystery is natuurlijk een fantastische gitarist. En ik ben al vrij lang Mystery fan. En in die periode had ik ook best wel veel persoonlijk contact met Michel Saint-Père. Dat is altijd zo gebleven. En toen ik op een gegeven moment op iets bezig was, dacht ik van nou, hier kan ik wel een gitaarsolo à la Michel Saint-Père gebruiken. En ik denk, weet je wat, ik stuur hem even een appje. En hij zei, leuk, gaan we doen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn natuurlijk wel... Ja. Hele bijzondere dingen, ja.
1: Nu spelen jullie met zeven muzikanten. Dat zijn echt heel veel kleuren op je palet. Hoe voorkom je nou dat een cacophonie wordt? En hoe hou je dat in balans? Want jij schrijft de nummers.
0: Ja, dat klopt. Ik schrijf de compositie en ik heb dan een beetje... ik ben de producer en daarmee bepaal ik eigenlijk welk instrument op welk moment aan de beurt is, zeg maar. En, het is natuurlijk gewoon raak dat je balans brengt, ook in de opbouw. Dat je niet continu allemaal met je instrumenten naar voren komt. Dus het is ook heel belangrijk, vind ik, dat er ook rustige stukken in zitten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Met misschien maar één of twee instrumenten. En tegelijkertijd denk ik dat het op zich goed te doen is als je het goed mixt. Dat je ook alle instrumenten tegelijk kunt laten horen. Dat is natuurlijk een kunst. Maar daar hebben we dan weer Han Uyl voor gevonden, die vanaf scratch eigenlijk bij ons is om te mixen en te masteren. En dat is ons heel erg goed bevallen.
1: Ja,
0: die heeft inderdaad op de drukke momenten waar je, als je het niet goed doet, cacophonie zou krijgen, dat je gewoon alles hoort. Dat blijft heel bijzonder.
1: Ja, nou ik heb het album in huis en ik moet ook zeggen, ik ben onder de indruk.
0: En, dat doet me goed, Paul. Ja. Als
1: je jullie hebben trouwens ook een sterke live reputatie opgebouwd. En wat gebeurt er met jullie muziek op het podium dat je in de studio niet kunt vangen?
0: Ja, ik denk toch een beetje de spirit, zeg maar. Dat je gewoon ziet, en dat hebben we bij de repetitie ook, we hebben lol met z'n allen. We zijn niet bezig allemaal ons eigen dingetje te doen. We staan gewoon echt lekker als band. Swingen doe je niet zo raar met progressief erop. Maar nee. We staan wel gewoon lekker te spelen. En we komen iets brengen. Wat een collectief is. En daar zit plezier in. En dat komt gewoon over op het publiek. En dat je dan af en toe eens even een noodnet als verkeerd zingt. Dat wordt dan gewoon, dat wordt je dan vergeven. Want het is veel belangrijker, tenminste, dat denk ik. Dat het gewoon met liefde overkomt.
1: Dat het binnenkomt, ja.
0: Zit
1: er een nummer op Scratch dat voor jou persoonlijk het meest betekent?
0: Ja, uiteraard. Ja, dat is Never Feel This Way. En dat nummer heb ik eigenlijk geschreven over het eerste jaar dat ik samen was met Marjolein.
1: Okay.
0: Het is letterlijk gewoon een jaar geweest om nooit te vergeten. En ja, het is af en toe gewoon, kijk je daarna terug en denk je van ja, wat was het toch gewoon mooi samen en met die kinderen. En ja, het is een heel bijzonder jaar.
1: Nou, heeft jullie grote fan als tweede nummer Out of My Mind gekozen, maar hij vond het ook wel heel moeilijk om een tweede keus te maken. Dus, maar dan zal ik...
0: Nee, maar dat vind ik wel een goed teken, Paul. Dat betekent gewoon dat er geen nummers opstaan die skippers zijn. Het grappige is, ik heb nu diverse reacties gezien, met name op Facebook, want daar zijn we nog het meest actief, denk ik. Ja. En je ziet dat iedereen weer een andere favoriet heeft. Er is niet echt één nummer wat nou voorop ligt, zeg maar.
1: Iedere
0: track wordt wel weer genoemd.
1: Ik zal Never Feel This Way in een volgende uitzending zal ik laten horen. Dan wat reality vergeten we natuurlijk niet meer in deze uitzendingen van Old Dutch.
0: Nee, nou dat is mooi, Paul. Dan komt dat goed.
1: Waar hoop je dat reality over 5 jaar staat?
0: In de boerderij.
1: Ah, ja. Ja, dat antwoord ligt een beetje voor de hand, inderdaad.
0: Ja, dat is wat we natuurlijk met Silhouette hebben gedaan als support act. Maar ik hoop echt dat ze met reality... Dat we het zover krijgen dat we zo groot worden dat we een keer in die zaal mogen spelen. Waar ik zelf al zo vaak ben geweest als toeschouwer.
1: Ja. Is er nog iets wat je kwijt wil voordat ik het volgende nummer ga draaien?
0: Nee, dat ik het leuk vind om je weer even een keer te spreken en in je programma te zijn. En dat ik hoop dat de luisteraars de nummers ook kunnen waarderen.
1: Ja, nou goed.
0: En als ze blij worden, dan kunnen ze de cd bestellen op www.reality.com. En Reality, dat spel je met R-E-A-L-I-S-E-A.
1: Ja, en ook op vinyl te krijgen.
0: Niet meer, Paul. Dat was een artefact voor de crowdfunding. En we hebben het in een limited edition van 25 stuks laten persen. En ze zijn op.
1: Oh, daar heb ik er één van.
0: Nou, dat wordt nog wel eens een keertje goud waard misschien.
1: Ja, wie weet. Hey Brian, dankjewel voor je openheid en je verhalen. Ik ga draaien Out of My Mind. En veel succes met reality. En doe Marjolein de groeten. En de rest van de band.
0: Oké, Paul. Okay. Succes met je uitzending.
1: Ja, dankjewel. Dat was dus Brian de Graven van Reality. En we gaan nu luisteren naar Out of My Mind.

0: de aus.
1: Ja, Doe Maar Met de Bom, een nummer dat nog altijd binnenkomt. En daarvoor hadden we dus Brian de Graven van Reality. En ik eindigde met Reality met, hoe heet het nummer ook weer? Out of My Mind. Intens en meeslepend vind ik die muziek. En echt de moeite waard om goed te beluisteren. Ik zou, als ik jou was, die cd aanschaffen. Ja.
2: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij goede weekends, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
1: Ja, het Belgisch kwartiertje. En we beginnen met Silver. Het nummer waar het mee begon. Turn the Tide.

Ja, dat was dus een samenwerking tussen Nederland en België met Jaap Reesema en Pommelien Thijs. En nu wij niet meer praten. Pijnlijk mooi, denk ik. Ja, sommige bands volgen geen rechte lijn. Ze zwerven, veranderen, zoeken en vinden onderweg hun eigen geluid. Vanuit Antwerpen groeide Zita Swoon rond Stef Camille Carlens uit tot een eigenzinnig muzikaal collectief waarin blues, pop en kunst moeiteloos samensmelten. Altijd een tikje anders, altijd herkenbaar. Het is Zita Swoon met Thinking About You All The Time.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Het is vrijdagavond. Het is net 9 uur geweest. Tot 10 uur vanavond luister je naar het tweede deel van All Dutch met Paul Stoutenberg.
2: Goedenavond.

0: Pizza.
1: Ja, de Benga Boys die gaan feesten op Ibiza en wij zijn gestart met de tweede uur. En fijn dat je er nog bij bent bij All Dutch. En we gaan verder met een van de mooiste stemmen die Nederland heeft voortgebracht ooit. Hier is Margriet Eshuis met Black Pearl.

0: Ja, poëzie op muziek van Herman van Veen. Hij blijft uniek in het Nederlandse taalgebied. Dit was natuurlijk Suzanne.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij

Ja, België bracht niet alleen artiesten als Arno en TC Matic voort. Want al in de jaren 70 zette Machiavel de Belgische rock op de kaart met een mix van symfonische grandeur en stevige rock. Hun naam werd een begrip ook ver buiten Wallonië. En dit was een van hun grootste klassiekers, Fly. Ja, in dit Belgische kwartiertje sluiten we af met Oscar and the Wolf. Een van de meest succesvolle Belgische muziekacts van de afgelopen 15 jaar. En achter de naam schuilt zanger, songwriter en producer Max Colombi schuil. Wat begon als een band groeide uit tot zijn persoonlijke muziekproject. En hij heeft heel veel hits gehad, maar ik draai een wat minder bekend nummer. Het heet James en ik hoop dat je er ook van kan genieten. Hier komt-ie.

0: Ja, misschien ken je het niet, maar dit was Exception van hun eerste album, wat ook Exception heette, uit 1969. En het was ook het eerste LP die ik ooit gekocht heb. Dus ja, dat zijn wel jeugdherinneringen. We gaan naar een singer-songwriter die, ja, die echt wel aandacht verdient. Wieke van Wilde. Sommige liedjes zijn geen groot gebaar, maar een warme brief op muziek. En Wieke schreef zo'n liedje met To My Mom. Een gevoelige ode aan haar moeder. Over liefde die blijft, ook als woorden soms tekort schieten. En met haar heldere stem en sobere begeleiding weet Wieke een sfeer te creëren die recht naar het hart gaat. Hier is To My Mom van Wieke van Wilde.
1: I...

0: Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken in ons archief voor een liedje dat ruikt naar vers omgespitte aarde en bloeiende dahlia's. Een tijd waarin een volkstuintje nog een klein paradijsje was. En uit 1957 hoort u Doris, oftewel Tom Manders, met een van zijn meest charmante liedjes. Hier is onze historische opname van deze week, Mijn Volkstuin.
2: Ik heb een volkstuin met een zonnepin. Een betsafooie kool waar de luis in zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoeien, daar mag geen mens zich mee bemoeien. Het doet me niks dat er de luis in zit. In mijn volkstuin en in mijn zonnepin. Nou, mijn suikerbiet de grond in gaat, mijn rosalia te bloeien staat. Kijk naar mijn appelboom, daar hangt een vogelnest. Nou, mijn hyacinth tevoorschijn komt en de wereld om me heen verstomt. Snuif ik lekker de lucht op van de koeien. Met lig ik te biechen en te dromen in mijn hangmat in de zon. Dan baan ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon. Daar op mijn volkstuin bij mijn zonnepint. Boven de savoie kool waar de luis in zit.

en moe, dan kruip ik heel gauw in mijn schuil en vlucht ik naar mijn villa toe op mijn eigen volkstuin bij mijn zonnepint.

0: Ja, soms kom je in de Nederlandse popgeschiedenis bands tegen die hun tijd ver vooruit waren. De Mo was zo'n groep. New Wave zonder gitaren, maar bijvoorbeeld wel af en toe een fagot die gebruikt werd. En dat leverde een eigenzinnig en verrassend geluid op dat begin jaren 80 opviel tussen alle andere bands. Hun grootste succes was het nummer wat je net hoorde, Fred Astaire. Ja, gaan we naar een combinatie van lied en cabaret. Dat is in dit geval van Nederlands Hoop Quo Vadis. Daarin komt alles samen. Freek de Jonge vertelt en Bram Vermeulen laat de muziek spreken.
1: We staan hier, dames en heren, langs de E9. En het wachten is op het volgende dier dat hier de weg gaat oversteken en zich in een ongelijke strijd gaat meten met het immer voortrazende verkeer. Prachtige weg hier, schitterend gelegen, dwars door de Veluwe. En je zou haast zeggen, die natuur moet er al geweest zijn, want zoiets moois leg je niet in korte tijd aan. Op het ogenblik zit in de vluchtstrook op het startschot te wachten de nummer 13, de lapjes Katsake, gesponsord door Kittekat. En ik zal u even kort uitleggen wat hier vanavond de bedoeling is. We zitten met een

sensatie dus. Zojuist is hier overgestoken de nummer 12, de olifant Tumtum. Gesponsord door de Ruiters gestampte muisjes. Tumtum heeft de overkant gehaald, maar vraag niet hoe. 7 auto's totaal los en Tumtum moest worden gedisqualificeerd. Ja, het wachten is nu nog op de lapjeskat Sake, die maar niet wil oversteken. Ongetwijfeld hoort u het publiek hem aanmoedigen. Hup Sake, hup Sake. Maar hij gaat niet en ik zie nu iemand van de sponsor die hem gaat lokken. Ja, die pakt daar een blikje Kinderkat uit de doos. En daar loopt hij nu mee naar de midden. Ai, dat is dom. Hij kijkt niet goed uit. En wordt

Wouter Oetker. Zij gaan de zaak, ze kijken ook niet goed uit. Er komt de vrachtwagen, die rijdt recht. Nee, die wijkt nog net op tijd uit. Knalt tegen de vangrail aan. Kaatst terug de vluchtstrook op. En daar rijdt hij dan alsnog de niets vermoedende lapjeskat plat. En vervolgens rijdt hij frontaal in op de toeschouwerstribune. En dat betekent dubbel uitbetalen. Alleen de vraag is aan wie. En met deze brandende kwestie geef ik u terug aan de studio.

Waar ga je heen, papi? En wat maakt het uit of je zegt Londen, Parijs, Kopenhagen, Amsterdam? Als je uit zicht bent, ben je weg.

is overal hetzelfde. Je pakt de telefoon en je belt naar huis. Hallo, ben jij het? Hoe gaat het? Wat? Wat zeg je? Ik kan je niet zo goed verstaan, wat klinkt je stem, man? Is er iets?

0: Nog voor de grote successen als Jan Klaassen, de trompetter, Mallebabbe en Bange Hart, had Rob de Nijs al een aantal opvallende vroege hits. En één daarvan was Stil Verdriet, uitgebracht in 1963 met zijn begeleidingsgroep Lords. Het nummer is een Nederlandstalige bewerking van Blue on Blue, de internationale hit van Bobby Vinton. En de Nederlandse tekst werd geschreven door Gerrit den Braber. Ja, en dan tot besluit nog wat meer vrolijkheid na de net al Nederlands hoop. Jochem Meijer speelde Adem in Adem uit van 2016 tot en met 2019 in uitverkochte theaters in het land. En ik begin dan met het nummer van Isaline Kallister, koningin van de Antilliaanse jazz. En dat doe ik omdat de conferentie van Jochem Meijer gaat over Bonaire.
1: En dan nu, cabaret.

0: Ik ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen. Wat mij die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met de Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opvallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaapje kapot. Luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen. Zoals ook een Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb, en een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopers. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem. Meneer, ik moet chillen op de Antilla, meneer. Ik moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik moet inchecken. Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die inchecbalie. En ik kijk zo, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan. Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen. Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen? Ja, meneer, u moet nu naar de douane. Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane? Hij zegt, weet je wat? Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja? Na 10 minuten lopen en ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open. En je komt hier maar,
1: komt hier maar. Dit was All Dutch voor deze week. Volgende week vrijdag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Dream Sessions met Bart de Zwart.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd, maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede avond.
2: Dream Sessions brengt je elke vrijdagavond in een muzikale droomwereld. Bart de Zwart brengt je in hogere muzikale sferen. Dream Sessions. Van 10 tot 11 op Venlo Vintage.

Soms zegt een zachte noot meer dan 1000 woorden. Laat de klanken je begeleiden, zonder dat je iets hoeft te volgen. Dit zijn de klanken van Dream Sessions.

de spanning van de dag langzaam los. De melodieën bewegen zacht door de ruimte, alsof ze alles wat zwaar voelt verzachten. Geen druk, geen verwachtingen, alleen de klank die bij je blijft. Voel dit moment en laat het zachtjes bij je binnen.

je eigen adem. Aan de momenten die je even helemaal voor jezelf hebt. Dit was Dream Sessions. Dank je dat je hebt geluisterd en stil hebt gestaan bij dit

Dank je wel voor het luisteren naar Dream Sessions. Laat de muziek mee je dromen vormen. Zorg dat je dromen zachtjes blijven zweven. Ga nu heerlijk uitgerust het weekend in. Heel graag tot volgende week vrijdagavond 10 uur. Tot de volgende Dream Sessions. Sluit je ogen en droom lekker.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Goedenavond.

boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: 肯来。
1: De ochtend loert op de hoek, maar je wilt de nacht met Venlo Vintage niet loslaten, maar alleen maar langer laten duren. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Een klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.